0: Radio 786. Hear the difference.
1: Hij hard op en hard op bij Quartier. Hij hard op de kwart en dan krijg je aan Slijten. Slijten, wie kan het drie komen?